0: ci ozangen ungen abantu abamozangen ungen sebezam ci ozangen ungen abantu abamozangen ungen sebezam ci ozangen ungen abantu abamozangen ungen sebezam ci
1: bantwana bantwana ozane ekhaya lesabani imphisi kudala zahamba bantwana bantwana ozane ekhaya lesabani imphisi kudala zahamba bantwana bantwana ozane ekhaya lesabani imphisi kudala zahamba